0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is, met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran, al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 AM.
1: Dit is het Galaxy News. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is, met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran. Al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt.

0: Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
1: Let's go!
2: Another hour of hip hop. Stay tapped in.
1: Right here.
3: 'Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
6: Galaxy Radio.

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Het treinverkeer tussen Boxmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. De treinen lagen enkele dagen stil door de natuurbrand in natuurgebied Boshuizenbergen, die sinds woensdagmiddag onder controle is. Tussen Boxmeer en Nijmegen rijden nog steeds geen treinen vanwege werkzaamheden. Daar blijven bussen ingezet. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd, met 1800 sterfgevallen. Dit maakt de uitbraak de op één na grootste ter wereld na de West-Afrikaanse epidemie van 2014 tot 2016. De Amerikaanse regering stelt $242 miljoen extra beschikbaar voor humanitaire hulpverlening. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is, met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran. Al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Daar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur...

0: En tot zover de Galaxy News Update. The city clocked in. In your car on the app.
1: The city clocked in. Keep it loud. We are Galaxy Radio.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
1: Galaxy Radio.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%. Van 677 naar 984. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Food Trend Watcher Gijsbrecht Bouwers wijst dit aan de trend van kleine betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. VN-mensenrechtenchef Volker Turk waarschuwt dat nog zeker 100 demonstranten hetzelfde lot wachten. Sommige executies vonden plaats weken na de arrestatie en 12 verdachten werden gedood na één zitting van 3 uur. Het treinverkeer tussen Boxmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. De treinen lagen enkele dagen stil door de natuurbrand in natuurgebied Boshuizenbergen, die sinds woensdagmiddag onder controle is. Tussen Boxmeer en Nijmegen rijden nog steeds geen treinen vanwege werkzaamheden. Daar blijven bussen ingezet. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd, met 1800 sterfgevallen. Dit maakt de uitbraak de op één na grootste ter wereld na de West-Afrikaanse epidemie van 2014 tot 2016.

0: 42 miljoen dollar extra beschikbaar voor humanitaire hulpverlening. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
2: Galaxy Radio.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is het Galaxy News. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4, terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's. Dat is een primeur in Nederland. Dat meldt de Stentor vanochtend. Daarmee sporen artsen een genetische mutatie op die het risico op doofheid door het antibioticum vergroot. Dit middel wordt standaard toegediend aan premature baby's op de intensive care, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%.

0: Ijs dit aan de trend van kleine betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. VN-mensenrechtenchef Volker Türk waarschuwt dat nog zeker 100 demonstranten hetzelfde lot wachten. Sommige executies vonden plaats weken na de arrestatie en 12 verdachten werden gedood na één zitting van 3 uur. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
1: Let's go!
2: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
1: Cause I said so.
3: This is Galaxy Radio.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Een goedemorgen, het is donderdag 6 augustus. En dat betekent Wes op Galaxy Radio. En ik help jou vandaag je werkdag door. Zometeen beginnen we met een track die nu heel populair is. En de naam die erbij past is heel simpel. Populair ga je horen. Idali, Ronnie Flex en Frenna, Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: En zometeen.

0: Voor bij voor de woorden je populair. Ronnie Flex, Idali en Frenna. Het valt mij op dat de dingen die nu populair zijn... zijn heel anders dan 10 jaar geleden, 15 jaar geleden. Niet per se de nummers, want throwbacks komen weer helemaal terug. Maar wel de manier waarop. Ik sprak vandaag iemand die een drankmerk heeft. En dat drankmerk zei dus... de blikverkoop wordt alleen maar groter en groter. En over 10 jaar kan het zo zijn dat alles blik is. Dus geen flesjes meer, alleen maar blikjes drinken. Dat schijnt zo te zijn. Daarnaast is de manier van promoten tegenwoordig ook een andere manier. Vroeger moest je reclame maken, moest je grote campagnes voeren. Tegenwoordig is een influencer benaderen, je merk eraan toevoegen, eigenlijk al voldoende. En daarin zie je dus dat... ja, het nogal verandert. Het is geen groot ding, ook geen probleem. Mocht je nou wel een probleem vinden, zou ik zeggen... dan ga ik je helpen. Bij deze, speciaal voor jou. 99 Problems komt eraan. Jay-Z bij Galaxy Radio.
1: Number one.
2: Galaxy Radio.
1: Your number one playlist provider.
2: You the number one.
1: For hip-hop, R&B, and Afro music.
2: Listen everywhere you go on our free radio app.
1: Available in the Apple or Google Play Store.
3: If you haven't...

0: Franse invloeden, Noord-Afrikaanse invloeden en Afropop hoorde je bij Galaxy Radio. Gilly Gilly, een track over een knippenlichtrelatie. Heeft iedereen vast wel eens ingezeten? Zo niet, zou ik je die aanraden. Hou het lekker op een lange relatie. Is veel leuker. Hey, zometeen gaan we een track luisteren die op het eerste ogenblik eigenlijk nep leek. Hoor je zometeen hoe dat zit? Eerst nog Scorpio bij Galaxy Radio.
1: Grab your friends, hit the beach.
2: Sweeter than no summertime vibes.
1: Turn up the music and let Galaxy be the soundtrack to your

0: In de throwbacks, I don't wanna know. Ik heb zometeen nog een throwback voor je klaarstaan. En die track, die leek op het eerste ogenblik als een soort een neppe track. Een nummer die niet bestond of die was samengevoegd met meerdere artiesten die het helemaal niet samen hadden gemaakt. Je hoort zometeen welke dat is. En ik wil zometeen van je weten wat jouw favoriete track is, maar dat hoor je zometeen. Komt goed.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: dit nummer uitkwam in 2009, vond ik het nummer heerlijk. En dat is eigenlijk nooit veranderd, daar moet ik eerlijk toegeven. En ik heb een ander nummer wat ook in dat genre past. Of althans, in die categorie van nummers waarvan ik denk... dit is een tijdloze track die ik in die tijd zo tof vond... dat het eigenlijk niet meer kan dat ik hem niet meer tof ga vinden. En een track in 2009... dat is dus Baby By Me hoorde je dus. Maar ik heb een andere track die ook uit die tijd kwam. En die leek op het eerste ogenblik nep. Eigenlijk een soort track die gemaakt was door iemand anders. Ik weet niet of ik het kan herinneren, maar vroeger kon je dus online tracks vinden die een soort mashup waren. En dat waren dan mensen die een a cappella pakten van een ander nummer. Dat over een instrumentale track zetten en daar meerdere artiesten bij elkaar samenvoegden. Maar daarin hoor je meestal wel echt doorheen dat het nep was. Maar deze, die kwam uit en ik dacht, hey, dit lijkt wel een soort track die samen is gevoegd. De clip ook, die klopte ook niet helemaal. Was niet helemaal af voor mijn gevoel. Maar het nummer was wel gewoon passend. Het klopte gewoon. En ik heb het over dit nummer. Je gaat hem horen. Drake Forever samen met Lil Wayne, Kanye West en Eminem.
1: Galaxy Radio. Summer's on.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m. Dit is het Galaxy News. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie geeft aan dat weg- en spoorvervoer slechts een deel van de binnenvaart kunnen overnemen, maar dat hiervoor niet altijd voldoende vrachtwagencapaciteit beschikbaar is en de kosten hoger uitvallen. Twee Nederlanders raakten zwaar gewond bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Dat meldt de politie vandaag. De 24-jarige man gleed tijdens de wandeling bij Hallstatt uit op een rotsachtige berghelling en rolde zo'n 50 meter naar beneden. Hij kon zelf alarm slaan en werd na vertraging door onweer per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4 terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's. Dat is een primeur in Nederland. Dat meldt de Stentor vanochtend. Daarmee sporen artsen een genetische mutatie op die het risico op doofheid door het antibioticum vergroot. Dit middel wordt standaard toegediend aan premature baby's op de intensive care, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Galaxy Radio.

0: Digital Radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Het laatste deel van de show en het laatste deel van jouw ochtend. Het laatste uurtje is ingegaan dus. En zometeen wil ik graag van jou weten wat jouw favoriete working track is. Jouw favoriete werkplaat. Je mag hem doorsturen naar de Galaxy Hotline. En wie weet draai ik hem zometeen voor je. Je hoort het zometeen.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: Eerst nog Love Me Not bij Galaxy Radio.

0: Strider bij Galaxy Radio. Ik wil graag van jou weten wat jouw favoriete track is. Dan kan ik hem misschien wel voor je draaien. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Dat zou leuk zijn, toch? Jouw track op de radio. Althans, jouw track, jouw favoriete track. En jij mag hem dus doorsturen naar 085-029-4x2. En wat ik eerder al zei, 9 van de 10 aanvragen zijn throwbacks. Dus inderdaad, de rubriek moet misschien gewoon jouw favoriete throwback gaan heten. En dat ga ik vanaf nu gewoon in de markt zetten. Jouw favoriete throwback, je mag hem doorsturen. En deze kwam meerdere keren binnen. En ik ga hem nu voor je draaien. Hij is, het is een track over luxe, geld, vrouwen, dure kleding en auto's. Hypnotize, Notorious B.I.G.
1: Turn the volume up and let the sunshine, the music and the memories take over.
2: We are Galaxy Radio. Take that.

R&B shit. Daarvoor hoorde je wat throwback shit. Hypnotize hoorde je Notorious B.I.G. Zometeen Lil Kleine komt eraan met Lijntje. Eerst nog deze. Calling my phone. Ja.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Een hele simpele tekst, maar wel een lekkere track. Lijntje hoorde je bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we iets meer lyrics doen voor je. Iets meer lyricaal. Ik heb een throwback voor je klaarstaan met een artiest die er niet meer is, maar die wel een legende is. Waarschijnlijk weet je al over wie ik het heb. Zo niet, hoor je het zometeen. Eerst nog eventjes een beetje dansen. Bad Bunny komt eraan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Danny hier van Fleva in jouw ears en aanstaande zaterdag hoor je onder andere deze track voorbij komen. Ja, die heb je lang niet meer gehoord, hè. En ook hebben we nog een interview met creatieve duizendpoot Mike Redman. Dit alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Booms, you know what I'm saying?

we gaan wel alle kanten op vandaag. Van Lijntje een track over, ja, dat weet je waarschijnlijk al, naar een track over de waardering voor je eigen moeder. Een brief schrijven naar je moeder. Dear mama, hoorde je Tupac bij Galaxy Radio. Een track waarin hij openhartig is over zijn armoede, de verslaving van zijn moeder. Hoe hij als kind soms boos op haar kon zijn, maar wel liefde en respect voor haar voelt. Zometeen gaan we de lunchbreak mix draaien. Eerst nog Fantasy na deze hoog Trobi bij Galaxy Radio.

0: Aan alles komt het einde, helaas. Ja, ook aan West of Galaxy Radio vandaag. Alleen voor vandaag. Hè. Ik ben er morgen gewoon weer in de morning om jouw werkdag beter te maken. En jouw je werkdag door te loodsen. En zometeen gaat Sydney Kwekker jou ook nog even door je lunchbreak heen loodsen met de lunchbreak mix. En ik zou zeggen, tot morgen. Werk ze vandaag. Succes.
1: I run the streets.
2: Yeah. We are Galaxy.
3: Yeah. What's up? It's Megan Thee Stallion.
4: What up? This your boy Lil Durk.
5: It's Quavo. Hey.
6: This is Galaxy Radio.
7: All day hip hop.
6: This is where you hear the biggest stars.
8: This is where you hear the biggest stars.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Staatssecretaris Judith Thiele waarschuwde tijdens de Human Rights Conference in Amsterdam dat de eenheid in de gelijkheidsstrijd onder druk staat. Ze noemde de aanslag op een prijdviering in Berlijn als voorbeeld. Thiele benadrukte dat Nederland vooruitgang heeft geboekt, maar dat die de laatste jaren is gestagneerd. Treinen in Limburg rijden sinds vanochtend weer na de natuurbranden. Al zet Arriva minder treinen in dan normaal tussen Boksmeer en Venray. Tussen Boksmeer en Nijmegen rijden nog bussen vanwege spoorwerkzaamheden. De noodvordering voor natuurgebied Boshuizenbergen is momenteel opgeheven. Mensen en drones zijn niet toegestaan in het gebied. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie geeft aan dat weg- en spoorvervoer slechts een deel van de binnenvaart kunnen overnemen, maar dat hiervoor niet altijd voldoende vrachtwagencapaciteit beschikbaar is en de kosten hoger uitvallen. Twee Nederlanders raakten zwaar gewond bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Dat meldt de politie vandaag. De 24-jarige man gleed tijdens de wandeling bij Hallstatt uit op een rotsachtige berghelling en rolde zo'n 50 meter naar beneden. Hij kon zelf alarm slaan en werd na vertraging door onweer per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig en droog, hoewel er in het noorden wolken verschijnen. Eind van de middag op de Waddeneilanden enkele buien en de temperatuur stijgt naar 20 tot 25 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 PM.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Het draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas die de komende jaren ingaan. VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten, die begonnen in december, worden ze steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, dat zeggen experts. Het zou onder andere gaan om de Koerdische minderheden. De noodverordening die is ingesteld vanwege een grote natuurbrand in het natuurgebied Boshuizerbergen in het Limburgse Oosterum en Venray blijft voorlopig van kracht. Dat meldt de gemeente Venray. De gemeente geeft geen duidelijkheid over wanneer het gebied weer toegankelijk is voor het publiek. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn is inmiddels 39 en scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis met 4-2. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
2: Right here!
4: 'Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidak.
1: Yes, yes, yes. Mijn naam is Lucinda Sidak hier bij Galaxy Radio op donderdag 6 augustus alweer. Let's get it started. Outkast heb ik voor je klaarlegd met Mrs. Jackson. Altijd goed, maar we beginnen met Russian Bongo.
2: Galaxy. Yeah, yeah. Hottest station in the city.
3: Online on Galaxy.radio.
4: All right, now let's get back to that hip-hop.

0: Vraag me af, als je op vakantie geweest bent en waar ben je naartoe geweest? Laat me gewoon even weten via mijn Instagram, Lucinda Sadok. Lijkt me hartstikke leuk. Ik ben nog niet weg geweest, waarschijnlijk pas rond de herfst. Dat is iets goedkoper. En als het weer ook iets minder buiten waarvan je dan denkt, ja man, mensen zijn jaloers. Als ik nu wegga en we hebben gewoon lekker weer, wie is er dan jaloers op me? Laten we wel wezen, daar doe je het toch ook wel een beetje voor. Dat je die foto's kan maken met die palmbomen en dat mensen denken, damn. Was ik dat maar, man. Kijk, en dat had ik nu niet. Dus vandaar dat ik gewoon lekker doorga hier bij Galaxy Radio. En we houden elkaar gewoon gezelschap. Kans hoor je zo meteen voorbij komen. Ik heb Nas uit 1994, New York State of Mind. Is raar, man. Het gaat 1994. Is best wel een tijd terug, hè. Maar als je die pokken hoort, dan denk je, hey, je zingt het mee, je kent het nog. Het klinkt als de dag van gisteren, dus dat wil zeggen dat het een hele goede track is. Maar we beginnen met Vals Bezig.
1: We are Galaxy Radio.
2: You already know.
3: You know my name.
1: Hey. We are your daily playlist provider.

0: Ik krijg net een bericht van Timon. En Timon zegt, hey Lucinda, super tof. Tussen 1 en 2 luister ik als ik kan, zoveel mogelijk. Hey, meer verlang ik ook niet naar. En hij zegt, ik ben naar Turkije geweest. Was hartstikke leuk. Turkije is een van mijn favoriete vakantiebestemmingen. En ik ga ervan uit dat het dan ook all inclusive is. Want dat vind ik dan wel, als je naar Turkije gaat, is echt zo'n land waarvan je denkt, hey, ja man, all inclusive, dat doen we zeker. Maar Timon, bedankt voor je bericht. Hartstikke lief. Ik heb voor jou wat klaar liggen, Timon. Nou, Dior, Go Mama. Nou, ik denk niet dat dat iets voor jou is. Destiny's Child misschien ook niet, maar ik denk wel dat je Chris Brown kan waarderen. Daar beginnen we mee met Angel Numbers.
1: Galaxy Radio. Summer lives here.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. Lil Wayne met Amelie en Pop Smoke. Hello.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Morgen is het gewoon alweer vrijdag. Dan zit de week erop, man. Heerlijk. Niet dat ik zoveel, dat ik een zware week had of zo. Maar het is wel lekker als het weekend aanbreekt. Het kan ook zijn dat je gewoon moet werken. En dan zeg ik, hey, go get your money, man. Go make the paper. Zolang je mijn Galaxy Radio op de achtergrond hebt. In je kantoor of waar je ook werkt. Of in je oordopjes. Hey, dan mag het. Werk en Galaxy Radio. Perfecte combi. Over perfecte combi's gesproken. KM staat voor je klaar met Band Over. I love me some KM, zeker. Bad Bunny komt ook voorbij. En Olivia Dean. Meer dan niet. Daar beginnen we mee.
1: We are Galaxy Radio.
2: I do it for the streets.
1: That's right. Where all the biggest stars come to play.

0: guess what? Het is alweer bijna tijd. Ja, maar niet getreurd. Ik ben er morgen weer hier op Galaxy Radio van 1 tot 2. Dus you know what it is. Gewoon elke dag gezelligheid hier. Mijn naam is Lucinda Sedok. Blijf vooral luisteren. En ik spreek je morgen. Doei.
1: Word up, son. Word.

0: Yeah.
1: Check out the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 PM. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers. Die worden gebruikt in reclames. Die reclameuitingen zijn direct verwijderd. Tijdens het WK voetbal heeft de kansspelautoriteit het toezicht verscherpt. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Ze werd ooit dronken aangetroffen in haar eigen praktijk. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Het draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas die de komende jaren ingaan. VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten, die begonnen in december, worden ze steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, dat zeggen experts. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
5: Galaxy Radio.

0: Radio. Feel the heat. Feel the beat.
1: Happy, what's the man?

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Ook als een demonstratie niet is aangemeld, hebben we die te faciliteren, dat zegt een woordvoerder. Dat valt binnen het demonstratierecht. De kans bestaat dat volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Dat zou de tweede zijn van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk weer flink op. Volgens Weer Online zijn de droogteproblemen voorlopig nog niet voorbij. Er zal weinig regen vallen. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers. Die worden gebruikt in reclames. Die reclameuitingen zijn direct verwijderd. Tijdens het WK voetbal heeft de kansspelautoriteit het toezicht verscherpt. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Ze werd ooit dronken aangetroffen in haar eigen praktijk. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 PM.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Noord-Korea reageerde niet op de aankondiging. In 2024 blies Noord-Korea nog die verbinding op tijdens spanningen. Op de A12 en de A1 bij de Duitse grens zijn de verkeersongelukken explosief gestegen sinds de invoering van grenscontroles. Vorig jaar botsten voertuigen tientallen keren op elkaar op deze snelwegen. Het totale aantal ongelukken bij de grenscontroles is met meer dan 200% toegenomen. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Ook als een demonstratie niet is aangemeld, hebben we die te faciliteren, dat zegt een woordvoerder. Dat valt binnen het demonstratierecht. De kans bestaat dat volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Dat zou de tweede zijn van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk weer flink op. Volgens Weer Online zijn de droogteproblemen voorlopig nog niet voorbij. Er zal weinig regen vallen. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: Everybody! Turn it up, turn it up.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Ja, 4 uur geweest en dat betekent natuurlijk weer de laatste loodjes van je werkdag. Het is dagje nummer 4 van deze week. Het is een donderdag en tot 7 uur Boss B. Zometeen Jay-Z met die Empire State of Mind samen met Alicia Keys. Ik heb Rema voor je klaar liggen met Baby It's a Crime. Maar we openen met Jonne Fraser. We're all gonna make it.
3: Yo, everybody ready, ready,
4: everybody ready now.
3: Wrapping up your workday.
5: Wrap it up.
6: Boss B is driving you home with the biggest tunes and stars.

0: toen was er in één keer Jay-Z samen met Alicia Keys. En ja, volgens mij is dit nu zo'n beetje het onofficiële volkslied van New York geworden. Je hoorde die Empire State of Mind hier op Galaxy. Nou, voor Rema, Baby It's a Crime. En Jonne Vrezen met We're All Gonna Make It. Hey, elke middag sleep ik je door de files heen, door de spits. Op weg naar je vrije avond. Bas Beat tot 7 uur. En ja, deze wil ik even kwijt, want ik heb het al eerder deze week gezegd. Het is deze week namelijk flitsmarathon op alle Europese wegen. En dit is typisch gevalletje van ik wil van mijn auto af. En de man in Breda namelijk, die is deze week namelijk geflitst met 120 km per uur te hard op een 80 km weg. Dan mag je zelf uitrekenen hoe hard hij reed. Hij is inderdaad zijn auto en zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Ja, dan ben je toch gewoon een eikel, of niet? Laten we eerlijk zijn. Toch? Hoe stom kun je zijn? Het is geen eer aan te behalen, doet het ook niet goed op feestjes en zo. Nee, het is gewoon ontzettend stom. Hey, zometeen Dr. Dre. Ik ga je mee terugnemen in de tijd met Still Dre. Een van die klassiekers die je regelmatig hoort hier op Galaxy. Maar eerst de grote hit uit de Airplay Top 20. Move it, Joe. Pile.
1: We are Galaxy. Back to the-

0: meest bekende pianoriffje is wat er ooit gemaakt is. Overigens, op de piano eigenlijk gewoon zomaar zonder na te denken gespeeld door Scott Storch. En dat deed hij terwijl hij met Jay-Z in de studio zat. En die Jay-Z die sloeg daar meteen op aan. Die dacht, yes, this is it. Dit gaan we gebruiken. En zette het nummer wat hij overigens helemaal zelf schreef op zijn legendarische album 2001 of 2001. Die kwam overigens in 1999 uit. En ik denk dat dit Still Dre toch wel een van de meest iconische hip-hop nummers is die ooit gemaakt is. Daarvoor uit de Airplay Top 20, Move Joe en Pile. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Zometeen een stukje uit Afrika. En dame die behoorlijk hard aan de weg aan timmer is, hoewel haar vorige album niet lekker scoorde. Haar nieuwe album overigens doet het een stuk beter. Ik heb het over Tyla. Je hoort er samen met Sarah Larsson zometeen in She Did It Again. Maar eerst Kay Camp en What's On Your Mind.
1: Galaxy. Summer vibes loading.

0: J. Cole. En dat deed hij samen met Missy Elliott. Nobody's Perfect. Dus waarheid is een koe. Geen spel tussen te krijgen. En daarvoor Bruno Mars met I Just Might. Heb ik je al gezegd dat we de telefoonlijnen open gaan gooien? Ja, eigenlijk zijn ze nooit gesloten. Bij deze even het officiële moment. 085-029-4x2. 085-029-4x2. Mocht je iets kwijt willen in de uitzending. Mocht je straks een antwoord willen geven op die prangende vraag die ik je ga stellen. Gewoon om het gesprek gaande te houden. Elke middag geef ik je een onderwerp waar ik graag je mening over wil horen. Of je wil gewoon een plaatje aanvragen. Dat kan natuurlijk ook. 085-029-4x2. Bij deze zes. Officieel geopend die lijnen. Hey, zo meteen Key Clock. Jeremiah komt eraan. En Baby Keem. Lekker blijven luisteren.
1: Get ready. New feature music on Galaxy Radio. You get it first.

schuifel op één tegeltje. En daarna het bed in, hè. Birthday Sex was dat van Jeremiah, hit op Galaxy. Daarvoor Baby Key met zijn nieuwe single Good Flirts. En Key Clark was er. Face Down. We gaan richting 5 uur. We gaan zometeen door die avondspits heen loodsen. Ja, en houden we rekening mee. Ik heb het al eerder gezegd. Het is nog steeds flitsmarathon. De hele week lang. Alle, moet ik het zeggen, alle politiediensten die over radarapparatuur beschikken, die zijn uitgerukt deze week op de Europese wegen. Om zoveel mogelijk bonnen te schrijven natuurlijk. Nee, nee, dat is niet waar. Nee, om je zoveel mogelijk aan die maximumsnelheid te laten houden. Dus doe niet zoals die man uit Breda. Rij geen 120 kilometer te hard op een 80 kilometer weg. Want je bent echt de sjaak. Ga je niet uitgelegd krijgen bij die meneer de rechter. Echt niet. Hey, zometeen naar 5 en meer bangers. Blijf luisteren naar Galaxy. Yeah, man, we gon' get up. We are Galaxy. What's going on? This is Drake. 21 Savage. This is a Galaxy.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. De hoogste crisisfase wordt nog niet afgekondigd, omdat drinkwater en energievoorziening nog niet in gevaar zijn. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. De Nederlandse organisatie noemt India een stevige concurrent vanwege het grote inwonersaantal. Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Noord-Korea reageerde niet op de aankondiging. In 2024 blies Noord-Korea nog die verbinding op tijdens spanningen. Op de A12 en de A1 bij de Duitse grens zijn de verkeersongelukken explosief gestegen sinds de invoering van grenscontroles. Vorig jaar botsten voertuigen tientallen keren op elkaar op deze snelwegen. Het totale aantal ongelukken bij de grenscontroles is met meer dan 200% toegenomen. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Galaxy Radio,

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro en dancehall bangers. Here is Boss B.
1: Weer een uurtje dichter bij je vrije donderdagavond. Zometeen Revin Lenae met Love Me Not. Kendrick Lamar met N95. En Dave & Tams uit de Airplay Top 20 staat volgens mij nog steeds nummer 1. Raindance, je gaat ze zometeen horen. Maar we trappen af met Broederliefde en Waterkant.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Vond al lang in de Airplay tot 20. Raven Lené, je hoorde Love Me Not. En daarvoor broederliefde met de Waterkant hier op Galaxy. Elke middag snij ik een onderwerp aan, gewoon om het gesprek gaande te houden. Om reacties uit te lokken of gewoon even een statement te maken. En je kan erop reageren via 085-029-42. Deze keer een verhaal uit België. Er was namelijk een Belgisch stel, die had via Booking.com hadden ze een Airbnb gehuurd in Italië. Dus ja, te stellen in de auto, spullen ingepakt, afgezakt richting Italië. Dan rij je daar, nou wat is het, anderhalve dag op of zo. En ja, dan kom je dus in dat dorpje aan, dat prachtige Italiaanse, rustieke, bijna antieke dorpje. Op zoek naar die Airbnb-woning, dat prachtige huis wat je gehuurd hebt via Booking.com. En dan blijkt dat hele huis gewoon niet te bestaan. Ja, wat doe je dan? Ja, dan ga je dus verhaal halen bij Booking.com om te kijken of er misschien iets fout is gegaan of dat je een andere accommodatie kan krijgen. Dus ja, dat deden ze, dat was geregeld en toen kregen ze dus een nieuwe accommodatie. Alleen ja, die zag er dus even helemaal anders uit dan op de foto. Het was gewoon echt een slooppand en daar wilden ze niet in zitten. Dus eigenlijk zijn ze gewoon 2 keer opgelicht. Nou, je voelt hem al aankomen. Hè? We hebben volgens mij dit onderwerp al een keer eerder behandeld, maar ik vond het toch wel de aanleiding om het nog een keer op te gooien. Ben

jij wel eens besodemieterd online? Heb je wel eens iets besteld? Hebben ze je wel eens voor de gek gehouden? Heb je wel eens iets ergens een beetje afgerekend en nooit gekregen of zo? Ik zou het graag van je weten. 085 029 4x2. Laat maar komen. Die

0: 5'9 brown eyes.
1: David Ems, nummer 1 uit de Airplay Top 20. Aanstaande zaterdag hoor je daar een nieuwe aflevering van You're the Rain Dance. En daarvan Kendrick Lamar met N95. Nou, de vraag van vanmiddag, het onderwerp waar we over praten, is: ben je wel eens opgelicht op het internet? Online heb je wel eens iets besteld wat je niet gekregen hebt? Ben je wel eens besodemieterd? Net zoals dat Belgische stel wat dus via een site een Airbnb-woning had geboekt in Italië. Die hele woning bleek niet te bestaan. En toen ze dus uiteindelijk een andere woning toegewezen kregen, was die woning dus echt niet wat op het plaatje aanwezig was. Het was gewoon een bouwval. Aan de telefoon heb ik Robbie. Robbie, ben jij wel eens besodemieterd?
2: Zo, en hoe?
1: Nou, vertel.
2: Ik had een bestelling gedaan op een website.
1: Mm-hmm.
2: Van mijn kast voor in mijn nieuwe appartement.
1: Oké.
2: Okay. Zag er allemaal heel betrouwbaar uit. Nederlandse site, de recensies waren ook oké.
1: Maar?
2: Maar er kwam niks. Tot maar 3 weken en ineens een pakket kwam.
1: Oké.
2: Okay. Met daarin inderdaad een kast. Zeg maar kastje. Kaulo klein. Echt niet wat ik besteld had.
1: Oké. Okay. En die webshop?
2: En bij die webshop gewoon nergens meer op reageren.
1: Nee, dat ligt in de lijn der verwachtingen natuurlijk. Hè? Ik moet eerlijk zeggen, ik bestel bijna nooit iets online. En als ik dingen online bestel, dan bestel ik dat vaak bij een bedrijf waar ik al geweest ben, wat ik ken. En ja, eigenlijk nooit bij onbekende webshops. Hoe goed de recensies ook zijn, want ja, die worden tegenwoordig ook allemaal door AI natuurlijk gegenereerd en kunnen ook niet waar zijn. En zijn vaak ook niet waar. Iets te mooi, hè? Er zit altijd een patroon in. Weet je, ik heb dit besteld en prachtig en oké en helemaal niks mis. En de klantenservice was geweldig en dat soort dingen. Maar ja, als je problemen hebt, nooit meer reageren. Dat gebeurt heel vaak. Nou, wil je ook reageren? Heb je iets meegemaakt? Heb je ooit iets besteld? Ben je besodemieterd? Laat het weten via 085-029-4x2.
3: Galaxy Radio. Anywhere you go. Tap in and vibe out. Listen anywhere on our free radio app.
4: To survive, well, that's the 5 minutes and the suffering. Hey, yo.

0: Lil Uzi Vert, samen met Fushi. Je hoorde Spend the Money en daarvoor 2 Chainz, Birthday Song en een oudje van DMX en dat heet Slipping. De vraag van vandaag is, ben je wel eens besodemieterd op het internet? Heb je wel eens iets besteld wat je nooit gekregen hebt? Of zag het er echt, in het geval van Ronnie was volgens mij, helemaal anders uit dan wat je uiteindelijk besteld had? Laat het dan weten via 085-029-4x2. 085-029-4x2. Zometeen de Equals. Be happy. Lange tijd stil geweest omtrent de Equals, maar ze zijn terug met deze nieuwe single. Tech 9 komt eraan met Fragile en ook deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hey, Johnny.

0: Ja, die heb je lang niet meer gehoord, hè. En ook hebben we nog een interview met creatieve duizendpoot Mike Redman. Dit alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, you know what I'm saying?
2: These are the bangers.

0: hoorde Aaron Dantes Yates, beter bekend als Tag 9, samen met Kendrick Lamar en Fragile. En daarvoor de nieuwe plaat van de Eagles, die heet Be Happy. En ik zei al, we hebben er lang op moeten wachten. De hele tijd stil geweest omtrent de Eagles, maar ze zijn terug met deze nieuwe plaat. Hey, het is vandaag 6 augustus 2026. We zitten nog midden in de zomervakantie. Het is een hete 2026 zomervakantie. Want de temperaturen die gaan in de komende dagen ook weer oplopen tot boven de 30 graden Celsius. Ik geloof aanstaande zondag dat het zelfs 35 graden weer kan gaan worden. Dus ja, je hoeft voor de warmte niet naar het buitenland. Maar goed, de tijd schiet op. Hè. We zitten al een beetje in augustus. En voor je het weet zitten we in september, oktober, november, december. Valt er sneeuw en is het kerst en vieren we 2027 als nieuwjaar. Ja, en wat zijn de belangrijke data bijvoorbeeld die nog gaan komen in 2026? Nou, bijvoorbeeld volgende week, 12 augustus. Dat is toch een datum die je even vrij moet houden, want dan vindt er namelijk in Nederland een bijna algehele zonsverduistering plaats. Ergens rond 7 uur begint die, geloof ik, en rond 8:30 is die afgelopen. Ja, de zon die staat toch wel redelijk laag op dat moment. Dus wil je die gaan meemaken, dan moet je toch wel op een punt staan waar je de horizon kan zien. En dat is vaak aan het water, dus dat zou het IJmeer kunnen zijn, maar ook bijvoorbeeld het strand, het Noordzeestrand, dat je ergens bij IJmuiden of Zandvoort op het strand gaat staan. En mis je hem, ja, dan heb je een beetje dikke pech, want de volgende is geloof ik pas in 2081. Dus ja, ik weet niet hoe jong of oud je bent, maar dan moet je nog een lange tijd ademhalen. Dus dat is een belangrijke datum. En een andere belangrijke datum waar veel mensen op zitten te wachten, waaronder ik, want ik ben zelf groot fan, is de release van GTA 6. Dat gaat in november plaatsvinden. GTA 6, dat is de opvolger van GTA 5. En voor de mensen die echt nu geen idee hebben waar ik over praat, die helemaal uitgecheckt zijn, het gaat om een videogame, maar wel een hele mooie videogame. En ja, die videogame die heeft dus een opvolger. We hebben er, en dan zeg ik even in collectief, we hebben daar 13 jaar op moeten wachten, maar de nieuwe game GTA 6 die komt dus uit in november. En dat gaat waarschijnlijk wel een wereldwijde impact hebben. Die game die gaat sowieso goed verkocht worden. De voorverkoop is al bezig, dat heeft al honderden miljoenen opgeleverd. Maar in de eerste week dat de game daadwerkelijk uit is, verwacht Rockstar, dat is de producent van de game, een omzet tussen de 3 en de 5 miljard euro. En dan denk je, dat is een astronomisch bedrag. Maar ja, die game ontwikkelen heeft ook meer dan een miljard gekost. Dus ja, goed, het is astronomisch. Want weet je, als je in één week tijd 4 miljard winst kan maken, niet omzet, maar winst kan maken, dan ben je er bedrijfsmatig ben je daar lekker mee bezig, toch? Laten we eerlijk zijn. Dus het heeft niet alleen grote impact op de omzet van Rockstar, want ja, die draaien lekker natuurlijk met 4 miljard winst in één week. Het heeft ook zijn weerslag op de productiviteit in de wereld. Want ja, als er WK gespeeld wordt of Olympische Spelen of er wordt een nieuwe iPhone gelanceerd en zo, dan zie je dus dat de productiviteit van de bedrijven wereldwijd naar beneden gaat. Maar met de lancering van GTA 6... kan het wel eens heel extreem worden, want veel mensen hebben nu al vrije dagen opgenomen. En als ze die niet gekregen hebben, weten ze eigenlijk stiekem nu al dat ze ziek gaan zijn die week. Mensen zullen nachten gaan doorhalen met het spelen van de game, dus overdag zijn ze echt geen fluit meer waard. Dus ja, en mensen die thuis werken, vraag eens even of ze daadwerkelijk werken.
1: Summer is all about making memories.
2: And every great memory deserves a great soundtrack.
1: We are Galaxy Radio.

0: Go Mama was dat van Dior hier op Galaxy. En we gaan richting 6 uur. Zometeen begin van je vrije donderdagavond. En je weet het, de lijnen staan nog steeds open op de vraag... Ben jij wel eens besodemieterd met een online bestelling? Heb je wel eens iets niet gekregen of zag het er heel anders uit? Of ben je echt zwaar bedonderd? Ik zou graag de sappige verhalen van je willen horen op 085-029-4x2. Zometeen, na 6 meer bangers, ga je achterlaten met NONO en Ems en Waka.
1: It's the real ones.
2: Yeah, we are the real ones.
1: Your home for hip-hop.
2: We are Galaxy Radio.

0: fan of them.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat bezoekt de regio Nijmegen en spreekt met ondernemers over de lage waterstanden. Het kabinet compenseert de economische schade niet, omdat er geen sprake is van een natuurramp. De schade loopt volgens Karremans in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De UEFA blijft bij de boycot van alle FIFA-competities, ondanks de excuses van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de Europese Voetbalbond is niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, zoals het omstreden FIFA-investeringsplan dat moet worden ingetrokken. En er zijn garanties vereist om vergelijkbare pogingen in de toekomst te voorkomen. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. De hoogste crisisfase wordt nog niet afgekondigd, omdat drinkwater en energievoorziening nog niet in gevaar zijn. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. De Nederlandse organisatie noemt India een stevige concurrent vanwege het grote inwonersaantal. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: Everybody! Turn it up, turn it up.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Ja, we gaan officieel beginnen aan je vrije donderdagavond. Zometeen Drake en Which One. Ik heb een oudje voor je klaar liggen van Naughty by Nature en Feel the Flow. We hebben de lijn nog steeds openstaan op 085-029-42 met de vraag, ben je wel eens online opgelicht? Kortom, volle show, blijf luisteren.
3: Yo, everybody ready, ready. Everybody ready now. We're wrapping up your workday. Wrap it up.
4: Boss B is driving you home with the biggest tunes and stars.

Feel Me Flow, daarvoor Drake en Which One. En Jonne Vreese was er met Panna. 085 029 4x2. Lijnen staan nog steeds open op de vraag: ben jij wel eens online opgelicht? Dat naar aanleiding van een bericht wat vandaag in de krant stond van een Belgische stel. Dat was namelijk helemaal naar Spanje, nee, naar Italië gereden. Omdat ze een appartement hadden geboekt, namelijk via booking.com. En toen ze uiteindelijk aankwamen in dat prachtige, idyllische Italiaanse dorpje, toen bleek dat hele appartement niet te bestaan. Ze gingen verhalen halen bij booking.com. Uiteindelijk kregen ze een andere woning aangeboden. Maar dat bleek dus gewoon niet een woning te zijn zoals die op het plaatje stond. Het was namelijk een enorme bouwval, dus eigenlijk gewoon twee keer opgelicht, hè? Ja, niet dat booking.com daar iets aan kan doen, want zij zijn volgens mij alleen maar een tussenpersoon. Maar een beetje controle zou wel prettig zijn in dit geval. Dus mijn vraag aan jou is: ben jij wel eens online opgelicht? Heb je wel eens een keer een betaling gedaan en daar niks voor teruggekregen? Laat het weten via 085 029 42. We gaan zo meteen nog eens even kijken wat voor reacties allemaal zijn binnengekomen. Is er vandaag iemand jarig, is de vraag. Want ook dit uur een plaatje over verjaardag. Zometeen Will.i.am, een birthday, maar eerst Kalani en Fold It. Hey, this is you.

Ja, dat doe ik altijd even het promopraatje erbij. Hè. Galaxy Throwbacks, die hoor je op ons spin-off kanaal. Dat is Galaxy Throwback Radio in Noord-Holland en Flevoland. Te ontvangen via DAB of in onze gratis te downloaden app of online via galaxy.radio. Naughty by Nature hoorde je en

0: Wat zou Will.i.am op dit moment aan het doen zijn? Want ja, het is al echt... Ik wil niet overdrijven, een paar jaar geleden dat we van Will.i.am echt het repertoire hebben ontvangen. Je hoorde Birthday samen met Cody Wise. En daarna van Kalani uit de Airplay Top 20 en Fold It. Onderwerp van vanmiddag is, ben je wel eens opgelicht online? Heb je wel eens iets besteld wat je niet gekregen hebt? Of gewoon dat je alleen maar betaalt voor iets wat er volledig anders uitzag? Die case hadden we al een keer in de uitzending eerder. Als je wat vroeger hebt geluisterd, volgens mij was dat Ronnie of Ronald. Die vertelde namelijk dat hij een kastje had besteld. En dat kastje was echt niet het kastje wat hij besteld had toen het uiteindelijk aankwam. En deze is ook wel leuk, die stond er namelijk op onze voicemailbox. Luister even mee.
1: Ja, deze is ook leuk. Mijn vriend had een reisje naar Spanje geregeld omdat we een jaar samen waren. Het was een verrassing, dus ik wist wel dat we naar Spanje gingen, maar niet waarom. Dat had hij me in het vliegtuig verteld en laten zien. Hij liet een plaatje zien van een mooie hotelkamer met een prachtig zeezicht vanuit de kamer. Maar toen we er aankwamen, bleek dat dat prachtige zeezicht er even in was gefotoshopt.
0: Okay.
1: We keken uit op een bouwplaats van een hotel dat ze voor dat van ons aan het bouwen waren. Ooit was er misschien wel zeezicht, maar niet meer toen wij er waren.
0: Nou ja, ze waren één jaar samen, dus ik neem aan dat ze andere dingen hebben gedaan dan alleen maar naar buiten turen naar het strand en de zee, hè? Kun je er een plaatje bij maken, toch? Of niet? Dank je voor je reactie. 085-029-4x2 4x4 zometeen van Travis Scott. Maar eerst Kleine John, Hit Me Up.
2: Hey. Oh. Hip, hip, hip, hop. I hope you know my song.
3: Hallo.
4: We are Galaxy.

0: 4x4 van Travis Scott. Zometeen meer bangers, waaronder Dr. Dre met de next episode. En deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Baby.

0: Smoke weed every day. Gratis advies van Dr. Dre. Smoke weed every day. The next episode. Daarvoor Ronnie Flex met Punta Cana. Een van de zomerhits van 2026. Ik zal even met je doornemen wat er vanavond allemaal gaat gebeuren hier op Galaxy. Zometeen na 7 uur. Daniel Noesbaum in Noes Radio met Ice erbij. Ja, en een van de running gags in dat programma is natuurlijk de eindeloze speurtocht naar een vriendin voor Ice.
1: Luisteren.
0: Want we zoeken voor Ice en Ice zoekt jou. Vanavond gaat de story verder. Eens kijken of er succes wordt geboekt. Ja, mocht je jezelf als kandidaat willen opgeven, het is mogelijk. Laat dat maar even weten via de app op 085-029-4x2. Vanavond dus tussen 7 en 9 uur hier op je Galaxy. Vanaf 9 uur hoor je DJ Lowpro vanuit Groningen. Vanuit het Hoge Noorden. In Break North. En onze eigen nachtkoningin Rosa G. Die gaat de avond afsluiten tussen 11 en 1 uur in Rosa's World. En neemt je mee naar de nacht.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Juni Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamus. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Door de droogte konden binnenvaartschepen minder vracht meenemen of zelfs helemaal niet varen. Volgens Karremans loopt de economische schade in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De aanhoudende droogte heeft de bossen zwaar geraakt. Onderzoekers zagen dat berken, beuken en fijnsparren al in de zomer hun blad hebben verloren of zelfs afstierven. Sinds 2018 volgden de droge jaren elkaar zo snel op dat bomen nauwelijks tijd krijgen om te herstellen, waardoor de boomsterfte verdubbelde. Staatsbosbeheer probeert de bossen weerbaarder te maken met meer variatie in soorten. Een oppas uit Stadskanaal is tot 3 jaar cel veroordeeld omdat hij jonge meisjes had misbruikt tijdens oppasmomenten. De rechtbank stelde vast dat hij het vertrouwen van de gezinnen ernstig had geschonden. De zaak kwam aan het licht nadat de ouders alarm hadden geslagen en een onderzoek volgde. De man kreeg naast de celstraf ook behandelvoorwaarden opgelegd. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
1: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en tot en met 9 uur vanavond ben ik bij je. En verzorg ik de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. En dat doe ik zeker niet alleen, want Icy is erbij.
2: Yes!
1: Ja hoor, vraag jouw plaat aan 085-029-4x2.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Bij mij, kleine John en Chavante, hoor je hier op Galaxy. It's time to set it off. You all know the name. I'm the one who run this city. Recognize his voice. Introduce it. This is Noose Radio. Turn it up, go. Turn it up. With Daniel Nussbaum. In the building. Galaxy, een hele goede avond. Ja, ik krijg al leuke appjes binnen via de Galaxy app.
1: Ja, is het best wel fit.
0: Zeker. Lekker, Nick, die app van Yo Daniel en Ice. Ik ben net klaar met werken en ik zit nu op het terras met een paar collega's. Morgen nog één dagje werken en dan is het weekend. En Lisa, die app van Yo Galaxy. Vandaag heb ik de hele middag bezig geweest met vakantiefoto's uitzoeken. Ja, en ik heb er ruim 600 gemaakt, dus dat was misschien 600. Wel een beetje overdreven. Maar goed, hey, ik kan ze wel doorsplitten met jullie morgen. Kijk, dat is natuurlijk wel weer positief.
1: Ja.
0: Ik zou het niet weten.
1: 600 foto's, bro. Dat is wel lijp, hoor.
0: Ja?
1: Bro, mijn telefoon kan het niet eens aan met die foto.
0: Nou, ik moet zeggen, als ik op vakantie ga, zit ik ook niet zoveel foto's te schieten, maar ik vind het wel leuk om even een plaatje te maken.
1: Ja, tuurlijk, maar het moet niet om foto's draaien. Je bent op vakantie uiteraard, toch? Je moet gewoon even genieten.
0: Dit is toch gewoon, kijk, ik was laatst met een vriend op vakantie. Ja, en die vond het belangrijk om van elk paaltje een foto te maken. Want die moest dus, toen hij thuis kwam, aan zijn ouders en aan zijn familie een soort hele presentatie geven van waar hij al mee is geweest en allemaal dat soort dingen.
1: Ja, maar eigenlijk is het meer een vrouwending toch, zeg maar. Ook als je gaat eten, zeg maar, dat ze altijd eerst een foto moeten maken van hun eten, van de aesthetics. En dan pas, wat verder dan van.
0: Ja, nou goed. Ja,
1: ben je ook zo'n aesthetic persoon?
0: Nou, ik vind het wel leuk om eventjes te shine op de Instagram en even tof doen om te laten zien waar ik ben.
1: Ja, eigenlijk. Even laten lijken gewoon.
0: Ja.
1: Lekker, man.
0: Ja, je moet wel een beetje, ja. Goh, ik heb toch zoveel geld betaald voor die hele vakantie, maar dan?
1: Ja,
0: het zou een beetje raar zijn als het niet mag.
1: Ja, oké, je hebt gelijk.
0: Maar goed, ik ben heel erg benieuwd. Ben je ook zoiets van dat je denkt, nou, ik wil ook al die foto's maken. Laat even weten via de Apple Galaxy. 085-029-4x2. Ben ik dan de enige die over foto's maakt? Of ben je al zoals IJs van, nou, weet je, we laten het lekker zitten.
1: Ja, dat ben jij.
0: Ja, dat is goed, hè. Zometeen door Californicurs, maar dit is With You van Davido hier op Galaxy.

0: hoorde hier bij Nieuws Radio. Donderdagavond, hey, luister je naar Galaxy. En Ice is bij mij in de studio. En Ice, even een vraag aan jou.
1: Ja.
0: Heb jij een beetje het geluk aan je kont houden?
1: Nee, ik heb eigenlijk nooit geluk, man.
0: Nee?
1: Ja, ik zeg je, nooit geluk.
0: Het is altijd wel echt typisch voor jou. Volgens mij ben je ook echt zo'n pechvogel.
1: Maar broer, jij hebt altijd ongeluk. Ook met je pizza ongeluk en al die dingen.
0: Ja, maar grap, ik was gewoon dronken. En, ja,
1: ja, geef dat maar de schuld.
0: Ik doe geen ballonnen in de drive-thru omdat ik daar werk en dat ik dan ontslagen word.
1: Dat is de oude Ice, dat weet ik niet meer. Ik ben veranderd.
0: Hey, over een gelukverhaal gesproken, ja, ik las toch iets in de krant en ik dacht, ja, ik moet dit echt even meenemen. Want ik vind het echt super vet.
1: Mm.
0: Ja, want de krant meldt dat een Italiaanse vrouw per ongeluk een winnend kraslot van 1 miljoen euro weggooide.
1: Wat?
0: 1 miljoen euro.
1: De tering.
0: Ja, een familielid ontdekte later dat het lot de winnende nummer had. Ja, toen de vrouw terugkwam was het al met het afval meegenomen. Ja, wat
1: serieus?
0: Zou je dan doen? Wat zou je dan doen?
1: Bro, ik zal de hele tent opblazen, man.
0: Ja?
1: Bro. Zij heeft toch een aankoopbewijs en zo? Of heeft ze geen foto gemaakt of zo?
0: Ja, maar zij heeft zelf die shit gewoon in de afval gegooid.
1: Ja. Ja, waarschijnlijk is het al versnipperd in de vuilnisbak. Ja.
0: Nou ja, het afvalverwerkingsbedrijf achterhaalde de juiste vuilniswagen en doorzocht dus het afval. Ja, na meer dan een dag werd het winnende lot wel weer heel teruggevonden.
1: Ja.
0: En de vrouw huilde van emotie en beloofde alle extra kosten terug te betalen. Ja, het is toch ongekend.
1: Ja, maar dat is al klein geld in de tussentijd. Als je 1 milie hebt, hoeveel is die vuilniswagen kosten? Dat is misschien...
0: Kijk, dat boeit daar dus ook niet.
1: Nee, precies. Nee, ik geef er gelijk.
0: Maar het is wel... ze heeft wel weer die mensen extra aan het werk gezet.
1: Ze heeft eigenlijk wel dubbel geluk dan eigenlijk, hè?
0: Dubbel geluk. Maar zou jij, als jij die vuilnisman was...
1: Hmm.
0: Had jij dan...
1: Nee.
0: Dat lot gezegd van jou...
1: Nee. Ik zou zeggen, sorry mevrouw. Helaas, we hebben alles gedaan wat we kunnen. Uit onze macht, maar we hebben hem niet gevonden. En daarna ben ik op vakantie.
0: Ja, zo smerig ben jij dus, hè?
1: Ja, bro, dat is mijn gelukje dan.
0: Ja, hoor, de groeten. Zometeen hoor je Jay-Z, maar dit is 24 Hours hier op Galaxy. Here. Welcome to the number one for hip-hop. Hip-hop and R&B. You are welcome. We are Galaxy Radio.

0: luistert naar Nieuwsradio op Galaxy. Zometeen hoor je I Will van Central C.
1: Maar nu eerst Spider van Jims en Distinct op Galaxy.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Ja, en ik krijg toch onwijs veel leuke luisterreacties via de app binnen. Via 085-029-4x2. Ja, en ik, ja, er zit zelfs een stelling bij, Ice.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het wel leuk. Kevin die zegt, hey Daniel en Ice, ik heb een stelling voor jullie. Ik vind het wel leuk dat Ice altijd probeert een vrouw te zoeken. Maar als je een partner 1 keer per jaar vreemd mag laten gaan, maar jij krijgt er 1 miljoen euro voor, doe je het dan? Of is het bedrag gewoon niet genoeg?
1: Oeh, ik vind het, dit vind ik wel moeilijk. Man. Dit zijn pas moeilijke stellingen.
0: Ja, hè?
1: Wat zal ik doen? 1 miljoen.
0: Nee, 1 miljoen per jaar wordt ze helemaal.
1: Uitgewolken?
0: Ik wou nog een beetje respectvol zeggen.
1: Weet je wat het is, bro? Er gaat bij haar iets in en daar kan ik gewoon niet tegen. Ik wil niet dat de andere man. Nee, 1 miljoen.
0: Maar je krijgt er wel 1 milli voor, hè?
1: Ja, 1 milli. Fuck. Ja, ik weet. Wat zou jij doen? Ik wil weten wat jij zal doen.
0: Ja, kijk, ik zou het. Kort geleden een vriendin.
1: Ja.
0: Ja, het zou een beetje naar zijn als ik nu zou zeggen. Ja, ik.
1: Oké, maar wat als de mattie van jou is die erin gaat?
0: Nee, ik zou het niet kunnen, man.
1: Nee,
0: ik zou het niet kunnen. Het is mij nog zo dierbaar. Ik heb pas een vriendin.
1: Oké, maar wat?
0: Maar het is ook een beetje alsof je iemand aan het uithoeren is.
1: Ja, maar luister.
0: Maar dat wil ik ook helemaal niet.
1: Maar wat als ze het al heeft gedaan en daarna met 1 miljoen op je rekening komt en zegt: sorry, lieve schat. Ik heb het gedaan, maar hier heb je wel 1 milli.
0: Ja, oké, maar kijk, dat is anders. Want dan heeft ze het wel al gedaan.
1: Maar het is wel je beste vriend. Zelfs ze erbij.
0: Ja, oké, maar kijk, dan ligt de keuze dus bij haar. Dan heeft zij de keuze gemaakt. In plaats van dat ik de keuze heb gemaakt. Want als ik nu deze vraag krijg van, ik mag 1 keer met je partner en je krijgt 1 miljoen. Dan moet ik de keuze gaan maken. Terwijl ik kan geen eens een keuze maken over iemand anders lichaam. Het is haar lichaam. Ik kan toch niet zeggen ja of nee? Kijk, als zij dit al heeft gedaan, zou ik het vervelend vinden. Zou ik het jammer vinden.
1: Maar hij zal doorgaan.
0: Maar ja, ik zou van die 1 milli wel een hele mooie auto kopen en een mooi huis. En zeggen, ik ben helemaal klaar met jou, maar bedankt.
1: En dan vraagt je hele omgeving, hoe kom je aan die milli? En leg je even uit, mijn vriendin even eventjes.
0: Ja, ik lag ergens op straat, man. En jij?
1: Ja, bro, wat niet dirt. Dus als ik die man niet ken en... Bro, nee. Ik weet het niet, man. Ik weet het niet. Dit is ook helemaal zo'n stelling dat nooit gaat gebeuren in mijn leven, dus...
0: Nee. Nee, dus jij denkt mijzelf, ik ga mezelf een beetje veilig zetten. Ik ga er gewoon niet mee om.
1: Het gebeurt niet bij mij, bro. Dus,
0: Zometeen hoor je Raindance van Dave en Tess, maar nu eerst Laporte hier op Galaxy. When you trip abroad needs your own favorite tracks and artists, city come alive in the summertime. Download our free radio app and listen Galaxy wherever you go.

0: Nieuwsradio waar je naar luistert. Goedenavond, mijn naam is Daniel Nussbaum en tegenover me zit Icy.
1: Yes, we zijn er nog, jongen.
0: Ja, en het gaat ontzettend snel.
1: Het gaat kapot snel, ouwe.
0: Ja, maar wees niet getreurd. Tot en met 9 uur vanavond zijn we bij je. Ook met de hulplijnen open. Dus stuur ons een app 085-029-2222. Vraag daar jouw plaat aan. Maar voor nu heb ik ook zelf een plaat meegenomen. Ja. Eventjes een kleine traktatie, Icy.
1: Oh, even lekker toch?
0: Ja, toch, dat moet toch even?
1: Ja.
0: Dit is Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boxmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder bood 7,15 pond per aandeel en dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamus. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Door de droogte konden binnenvaartschepen minder vracht meenemen of zelfs helemaal niet varen. Volgens Karremans loopt de economische schade in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Let's go!
2: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
3: Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
6: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro en dancehall bangers. En hier is Daniel Nussbaum.
1: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum. En tot en met 9 uur vanavond zijn wij bij je, namelijk Daniel Nice. Goedenavond.
2: Yes. Goedenavond, jongen.
1: Zometeen hoor je Dead Fresh van Lil Baby. Maar nu eerst Die Die van Shakira samen met Burna Boy hier bij Where Else Than News Radio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: You all know the name.
1: I'm the one who run this city.
0: Recognize his voice.
2: Introduce it.
0: This is Noose Radio.
3: Turn it up, go. Turn it up.
0: With Daniel Nussbaum.
4: In the building.
5: Ik krijg wel leuke apps binnen via de Apple Galaxy 085-029-2222. Namelijk Dylan die zegt, Daniel, ik ben morgen vrij en dat voelt zo lekker. Geen wekker zetten is misschien wel het beste gevoel dat er is.
6: Ja, ik hoor hem.
5: Ja,
6: ik hoor hem echt, ik zweer het bro.
5: Hoe lang slaap je dan gemiddeld als je geen wekker hoeft te zetten?
6: Ja, 13 uur.
5: 13 uur?
6: Nee, laat me niet opverdrijven.
5: Hoe laat word je wakker dan? Dat is meer de vraag.
6: Ja, kijk, ik slaap meestal om 6 uur in de ochtend. Op een vrije dagje, zeg maar. 6 uur, 7 uur, dan word ik wakker om... Man.
5: Twee uurtjes.
6: Ja, dan begint mijn dagje weer.
5: Ja. Heftig, man.
6: Heftig, hoezo?
5: Ja, dus dan laat je andere mensen juist je dag een beetje opstarten.
6: Nou, ik heb niks te maken met andere mensen, bro. Als ik wil slapen, wil ik gewoon slapen.
5: Maar kan je echt... Ik voel me dan zo schuldig. Ik ben er wel eens... Ja, dus meestal als ik dan ga stappen... Ja. En ik slaap bij Mattie en ja, zijn huis is altijd zo donker. Dat is zo relaxed. Ja. Maar dan kom je dus s'avonds of s'ochtends vroeg kom je dan thuis, onder uurtje of 5. En je hebt geen idee hoe laat het is, omdat het gewoon donker is.
6: Ja, maar dat maakt me niet uit. Maar wat ik erger vind, is als ik uit ben geweest en ik ga naar huis toe...
5: Ja.
6: En meestal rond 6 uur in de ochtend, 7 uur... En dan ga ik in de trein zitten en dan zit ik met allemaal mensen die naar hun werk gaan en al die dingen. Dan voel ik me zo vies en junkie-achtig dat ik denk van bro, dit is het niet, man.
5: Nee?
6: Nee, man. Ik vind het gewoon verschut, want ik zit er helemaal afgestapeld uit en dan weet ik veel aangereden door een vrachtwagen en al die dingen. Nee, man.
5: Ja, maar ik voel me dan altijd wel ontzettend schuldig als ik dan om 4 uur 's middags wakker word en dan denk ik bij mezelf...
6: Maar voor,
5: oh!
6: voor wie voel je je schuldig?
5: Ja, maar ja, voor mezelf. Mijn hele dag is naar de kloten.
6: Ja, dat is wel weer zo. Vooral in de winter, want dan is het om 5 uur al donker. Dan,
5: dan heb je helemaal geen daglicht gezien. Dan moet je weer naar de zonnebank om een beetje daglicht te pakken.
6: Ja, jij wel. Ik niet. Ik heb een kleurtje.
5: Nee, maar gewoon een beetje... Ja, toch wel even wat... Ja, goed, inderdaad. Zometeen wil ik het even hebben, want als je kater hebt, dan heb je natuurlijk ontzettend veel zin om te eten. En er is een nieuwe snack op de markt gekomen.
6: Oh.
5: En wat het is, dat hoor je zometeen. Dit is Santa, hier op Galaxy.

0: kesildik değişik kumaş.
1: It's us, Hoodie here, by Galaxy. What's happening? Ja, er gebeurt altijd zo ontzettend veel op mijn viewpage. Ja, en ik vertelde net zojuist al van... Ja, als je gaat stappen, dan heb je zo ontzettend veel honger. Ik bedoel, ik kom altijd in een vreetkick als ik thuis kom van stappen.
2: En voordat je het gaat uitleggen, wat is jouw go-to craving, zeg maar, als je hebt gestapt?
1: Nou ja, ik vind... ja, lekker patatje of zo, of een patatje binnen.
2: Doe even normaal, man.
1: Ja, even lekker patatje, nee, of een kaassouffleetje.
2: Nee, donder op.
1: Hoezo niet?
2: Bro, een kapsalon, geloof. Nee, een broodje dunner. Als je, bro, dat werkt altijd, man.
1: Ja, maar die zijn meestal altijd wel gesloten als ik uit de kroeg loop. Ja? Ik zie altijd gewoon één patat en die is nog open.
2: Nee, juist dunner zakken zijn meestal open.
1: Ja, maar dat vind ik zo zwaar op de maag. Zeker met die vettige knoflook.
2: Oh, heerlijk.
1: Je zorg is echt gewoon smakkend wakker wordt van... Oké, ik heb gisteravond echt iets meer gegeten.
2: Ja, de knoflook zelfs, ja.
1: Eerlijk. Maar ik moet zeggen, ik woon in Rotterdam. Ja. En daar heb je echt, nou ja, ik moet zeggen, mijn favoriete zwarmezaak op de Witte de Wit. En daar is koning Willem-Alexander is daar ook een keertje geweest om daar een lekkere kapsalon te halen.
2: Ja.
1: Maar goed, ik ben niet zo van de kapsalon. Maar nee. Goed, ik zie online voorbij komen een nieuwe snack. Want Oreo maakt een koekje dat smaakt naar de KFC kip.
2: Godverdamme, serieus?
1: Ja, de bekende chocoladekoekjes krijgen een kruidige kipsmaak in plaats van de zoete crèmevulling. En op één wafel staat het KFC-logo in plaats van de Oreo-logo.
2: Oh.
1: Ja, voorlopig is het dus nog alleen in China te koop. Ja, en deze stond niet op mijn winkelkaart. Ja, nee, inderdaad. Hey, maar ja, ik vind het wel weer vet dat ze daarmee proberen te experimenteren.
2: Dus even van mij, want ik krijg error in mijn hoofd. Ja. Oreo-koekje, die smaakt naar kip.
1: Ja, naar KFC.
2: Nou, ik weet wie dat lekker gaat vinden.
1: Ik zeg dus altijd dus KFC, hè?
2: Ja, maar is het niet KFC?
1: Ik zeg het gewoon op zijn Nederlands KFC. KFC.
2: Jij zegt waarschijnlijk ook... het is nog wat Nike. Of nee? We zeggen... Wat was het nou ook alweer?
1: Goedenavond, Thijs. Goedenavond. Dan ben ik benieuwd naar jou. Zou je dit eten als je dit zou vinden in de supermarkt? Zou je dan, weet je wel, meestal bij die schappen... aan het einde heb je dan nog eventjes die snelle meeneempakketjes, weet je wel? Hmm. Daar trap ik af en toe nog wel eens in dat ik daar nog een chocolaatje meeneem... wat naast de kassa ligt. Dat is fucking dom, want ja, dat is gewoon super duur. Terwijl een heel pak eigenlijk een euro meer is.
2: Maar ik denk oprecht dat alle luisteraars het niet gaan eten, hoor.
1: Nee?
2: Nee.
1: Laat het weten. Apple Galaxy 085-029-2222. Een Oreo KFC koekje. Zou dat jouw smaak zijn, ja of nee?
2: Zometeen... Ja of nee?
1: Ja of nee? Zometeen hoor je Evil Jordan wanneer is TV af van Kendrick Lamar hier op Galaxy.

0: van Pharrell Williams hoorde hier op Galaxy. En zometeen gaan we het hebben over de donkerste dagen die eraan zitten komen. Dan heb ik het niet over de winter. En zometeen hoor je Maandelijn van Kaatje Papi, maar eerst...
1: Kalani, mijn crush, met Voldert hier op Galaxy.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Danny hier van Fleva in jouw ears en aanstaande zaterdag hoor je onder andere deze track voorbij komen. Ja, die heb je lang niet meer gehoord, hè. En ook hebben we nog een interview met creatieve duizendpoot Mike Redman. Dit alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
4: Boops, boops, you know what I'm saying?
2: This is
5: the sound.
2: Galaxy Radio.
6: Turn up that hip-hop.
7: Hip-hop.
8: Ballin' hard on another hemisphere. Somebody

Ma aan de lijn van Kraantje Papi, je hoorde hier bij Nieuws Radio. Ja, ik heb het nog even gezien hoor. Ik heb het zo alweer gehad. Ik bedoel, ik vind de zonnige dagen fantastisch, maar er zit wat raars aan.

0: Zo'n 88% tot 90% van de zon. Het grootste spektakel sinds 1999. En in IJsland en Spanje wordt de verduistering wel totaal. De eerste totale zonsverduistering boven het Europese vasteland is in 27 jaar nu wel echt aangebroken. Ja,
1: dat is toch top?
0: Ik vind het heel vet.
1: Ik denk dat, maar wacht even, ik moet het even goed noteren op mijn telefoon. Dus wacht even, er komt de zonsverduistering overdag.
0: Ja,
1: het is helemaal donker.
0: 11 over 8 avonds.
1: Nou, ik ga even een paar maatjes van me opbellen hoor.
0: Wat dan?
1: Nou, dan kunnen ze even aan de slag, toch, of niet?
0: Hoe doen we?
1: Ja, het is toch even donker. Dan kunnen we gelijk optimaal gebruik van maken, of niet?
0: Wat zou je voor willen stellen, Ice?
1: Ja, dat mag de daglicht niet vertragen.
0: Nee, vandaar dat je het gaat doen in het donker.
1: Ik ga even een paar maatjes opbellen, ja.
0: En het is trouwens wel belangrijk om een soort eclipsebril te dragen, want er komt best wel veel straling af van de zon. Ook al is hij er niet, kan het best wel veel zeer doen aan je ogen als je daar naar kijkt. Dus je moet wel eventjes een eclipsebril halen. Gewoon, dat komt binnenkort alweer op de markt.
1: Nou, dan ga ik dat even
0: of, je moet een CD. Ja, dat deed ik dus vroeger. Want ik zat op de middelbare school.
1: Vroeger.
0: Ja, middelbare school was ook ooit een keertje gebeurd.
1: Oh.
0: Dan had ik een CD gepakt. Ja. En gewoon door dat gaatje van de CD gekeken. Dus dat is heel chill. Want uiteindelijk kwam alles vlekte dus meteen van die CD af. En jij kon chill naar die zon kijken.
1: Maar welke kant van de. Ik neem aan dat je niet die kant van het glas, zeg maar, die spiegel.
0: Nee, niet de spiegel, maar gewoon waar het op gebrand is.
1: Ah.
0: Dan moet je naar de zon halen.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dus als je geen eclipsebril hebt, ja, probeer het dan zo een beetje met deze huisstaande keukenspul. Maar ja, wees wel voorzichtig, want als je dus te lang staart naar de zon, gaan je ogen dus echt helemaal naar de kloten.
1: Ja, nou, dat wil je niet hebben, denk ik.
0: Nee, maar het is wel weer bizar dat we het weer meemaken. Ik bedoel, hey, het is toch gewoon vet?
1: Ja, ik ben benieuwd of het echt gaat gebeuren, want Nederland is altijd bewolkt in zomer. Dus ja, maar, ik zie het maar.
0: Ja, maar ook al is het bewolkt, je gaat het nog steeds zien. En want de zon komt niet langs de maan.
1: Hoe laat is het nou ook alweer?
0: 11 over 8.
1: 11 over 8. Oké.
0: 11 over 8 is het ontzettend donker. En ik ben benieuwd. Ga jij ook kijken? Of ben jij ook gewoon benieuwd? Of denk je bij jezelf, nou weet je, laat die zon lekker de zon wezen. 085-029-4x2. Ben ik er wel even benieuwd naar. Zometeen hoor je Where Do We Go van Iris Star. Maar nu eerst Legacy hier op Galaxy.
2: This is Galaxy Music. J. Cole, Cole World.
3: Let's call it Legacy.
2: You're checking out the only station holding you down with the hottest music.
4: We are Galaxy Radio.
5: I know you got a

0: Nee, je hoorde IJssel zingen, Where Do We Go? Eigen Star hier op Galaxy.
1: Dat was ik niet.
0: Dat was je wel. Of was Eigen Star dan?
1: Dat was Eigen Star, bro. Dat was ik niet.
0: Ja, de groeten. Hey, goed nieuws trouwens uit voetballand. Dus ik hoop dat het wel dat het doorgaat. Want Louis van Gaal wil namelijk wel weer bondscoach worden van Nederland. En daar ben ik eigenlijk wel weer heel blij mee.
1: Ja, ik vind hem het gezicht van Nederland zelf toch.
0: Weet je, bronnen melden dat Van Gaal fitter is dan ooit. Zijn gezondheidsproblemen achter zich heeft gelaten. En open staat voor een gesprek met de KNVB. En hij kent de selectie, bleef in zijn laatste termijn 20 potten ongeslagen. En mist eigenlijk alleen nog één ding op zijn cv. Een EK-titel.
1: Nou,
0: dat zou toch weer lekker wezen.
1: Over 2 jaar toch?
0: Over 2 jaar. Ah, vaak zo, hè?
1: Nou, dus, wat wil je nog daarmee zeggen?
0: Zeg maar, over 2 jaar hebben we dan weer de EK, dan weer hebben we het WK. Jij bent niet zo... Nee, grap, jij werkt notabene in het Johan Cruijff Stadion.
1: Ja, maar dat is, wij hebben toch geen EK of WK, bro? Wij hebben Eredivisie.
0: Ja.
1: En die hebben ook niet gewonnen.
0: Nee. Ik ben benieuwd of het dit jaar gaat lukken.
1: Ik denk het wel, man.
0: Ik bedoel, ze kopen alles wat los en vast zit.
1: Ja, maar ik heb er vertrouwen in dit jaar, man.
0: Ter Stegen.
1: Ja.
0: Julian Brandt.
1: Ja. Vooral Julian Brandt is de topper.
0: Ja?
1: Maar ik vind het wel jammer dat Mika afscheid wil nemen.
0: Is
1: man.
0: Nog niet zeker.
1: Nee,
0: hè?
1: Nog niet, maar ja, waar ook is het.
0: Bond van 45 miljoen vanuit PSG. Ajax heeft gezegd, voor 60 miljoen mag hij weg. Nou ja, het is toch wel even lekker, extra miljoentje bij. Maar Jordi Cruijff is aan het koken, maat.
1: Ja, maar luister trouwens, als Mika Gods weggaat, dan krijgen we wel nog wel lang terug, hè?
0: Weet je ook nog niet zeker?
1: Nee, maar...
0: Als de transfermarkt nog niet gesloten is dan?
1: Ja.
0: You never know. Hé, maar weet je wat je wel weet? Dinsdagavond ben ik weer bij, tot en met 9 uur vanavond. Dus ik wens je nog een prettig weekend. En succes morgen bij de laatste werkdag. En mij hoor je volgende week dinsdag van 7 tot 9 hier op Galaxy.
2: Woo! Galaxy Radio. Summer's on. Galaxy's louder. Galaxy's louder.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 9 PM. Dit is het Galaxy Nieuws. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de recente aanvallen op burgerdoelen in zowel Oekraïne als Rusland veroordeeld. Hij benadrukte dat burgers altijd beschermd moeten worden en dat dergelijke aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. De VN roept beide landen op om escalatie te voorkomen en zich te houden aan humanitaire afspraken. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder bood 7,15 pond per aandeel en dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamus. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Galaxy Radio.

Ja toch, je luistert 100% naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en de tune die net gehoord is van Starly met Always Into Something featuring Ty Dolla Sign. Dat is iets van ja, maar het is wel een goede bounce om even mee binnen te komen. En iemand die dat ook altijd goed kan is Ron Brown. Altijd goed voor die banging beat. En niet te vergeten. Ja man, zoveel legendarische dingen gedaan. Ook voor Big L onder andere. Maar goed, nu heeft hij samen met Nems heeft hij een album uitgebracht, I Should Boom You Too. En de tune waar je naar gaat luisteren, die heet Glock Talk. En dat is waar je naar gaat luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de doopste tunes uit.

salaris. We hebben druk met mezelf dealen. Zoek zonder pen papieren. Net begonnen aan mijn derde plaat. Mensen pompen nog mijn oude tape. Aan het bouwen en de bouw is breed. Dit is Vinnie from around the way. Aan het vliegen.

Ja toch, en je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en het is tijd om je te gaan blessen met de playlist. Te beginnen met Nems en Ron Browns met Glock Talk. Wat kun je vinden op het album As You Boom You Too? Goede New York sound in elk geval, goed voor de clubs ook. Daarna SOB en RBE met 10 Summers. Daarna iets heel bijzonders. Too Short met Better Pimp featuring Lil Jon. En dat is uitgebracht op het album Sir Too Short. Ja. En dat heeft het nog meer. Sir Too Short Volume 2. Dat is het Drink and Smoke. Het is een album van Too Short. Too Short is al iemand die sinds de jaren 80 muziek maakt. Dus dat betekent dat hij al 5 decennia sterk aan het gaan is in de muziekindustrie. En dat is toch wel een grote prestatie op zich. Nou, van eigen bodem. Young Felix met Buff Buff featuring Oom 2 en GP uit G. Ja man, lekkere tune. Ik vind die energie wel dope in elk geval. En ook die, ja man, Sranang Tongo erin. Legendary. Vanuit Jazz, Brak en Vinny met Invest. En dat is de playlist. En nu ga je luisteren naar een dope nieuwe tune van Meek Mill genaamd Nightmares to Dreams. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Loop.

Ja, man. Je luistert sowieso naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro, dus ja, man. Die tune van Lil Kim, ik blijf het altijd wel lekker vinden. Leiders op, altijd een vrolijke vibe to that one. Het is ook al belangrijk in deze zomerse lekkere, chille periode, man. Eventjes gewoon lichtzinnige, easygoing vibes. Maar het gaat nu wel degelijk veranderen, want Dave East en Harry Fraud hebben samen het album uitgebracht, Price of Pain. Heel dope album. Ik kan de bijdrage op verwachten van onder andere Snoop Dogg, AZ, Benny de Butcher zie ik staan. Dus ja man, dat is een dope setlist. Maar die er ook op staat is Styles P. En dat is waar je nu naar gaat luisteren. Dave East en Harry Fraud met Alley-Oop featuring Styles P hier bij Break North op Galaxy Radio. Met DJ Lopro met de nicest tunes. Aight.

gevlogen. Zoveel nachtmerries voordat we konden dromen. Pakken weer terug waar voor ons werd ontnomen. Mijn lamp, nee, mijn licht is niet verborgen. Vervloekt van geboorte in de duisternis gedogen. Zoveel nachtmerries voordat we konden dromen.

0: toch, als die lekkere klanken van Apollo Brown binnenkomen, is het tijd om je te gaan blessen met de playlist hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en die tunes, ja man, die waren lekker. Te beginnen met Dave East en Harry Fraud met, ja, de hele dope tune Alley-oop featuring Styles of P dat je kunt vinden op het album Price of Pain. Daarna GN met Hef mijn ogen naar de bergen. Mooie spirituele tune. En GN is de afkorting van Gospel Nation. Dope dat deze demo's ingestuurd. En ja man, ik spread dat ook gewoon graag man. Dat zijn die goede dingen. En daarna Corrupt en DJ Battlecat. Ze hebben samen het album Tales from the Hood uitgebracht. Heel fijn album, heel fijn album. En de tune die jij hebt gehoord, die heet Mindstate, featuring BJ the Chicago Kid, Charlie B. Real en Il Camille. Sowieso, worth checking out het hele album. Natuurlijk beide legendes, Corrupt Kane natuurlijk van de Dog Pound. Het is released op Death Row Records en Snoop Dogg is de executive producer voor dit album. Dus zo zie je maar weer dat er ook wel weer goede dingen gaande zijn. En de laatste tune is van Rod Wave met Hustlin'. Lekkere tune. En nu is het tijd om te gaan luisteren naar Rick Ross en Big X The Plug met Living Large. En dat doet beide heren zeker. En dat is goed. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Aight.
1: Ricky Rosé. Ricky Rosé. Big X The Plug. Big X The Plug.
2: It's bigger than ever.
1: We living large on this side.
2: Double M.
1: Set in stone.
3: Maybach music.
1: Whoa.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië en ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de recente aanvallen op burgerdoelen in zowel Oekraïne als Rusland veroordeeld. Hij benadrukte dat burgers altijd beschermd moeten worden en dat dergelijke aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. De VN roept beide landen op om escalatie te voorkomen en zich te houden aan humanitaire afspraken. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

Ja toch, je luistert sowieso naar Break North op Galaxy Radio. En natuurlijk even binnenkomen met de klassieker van EPMD met So What You Sayin'. Deze heerlijke beat. Is het toch wel heel fijn om te kunnen aankondigen dat Cardi B een nieuwe tune heeft uitgebracht genaamd Aha. En sowieso gaan we daar samen even naar luisteren. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos, hi.

Ja, toch. En je weet zeker dat je ingetuned bent bij Break North hier op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en ik ga even met je door de playlist heen. Te beginnen met Cardi B met Aha. Lekkere nieuwe tune, man. Salute to her. En toen dacht ik, weet je wat? Blijf even die vrouwelijke energie zitten, want die blijft altijd dope. Maar nu met een legende. Namelijk Yo-Yo. Ze heeft de track Slide uitgebracht. En ja, Yo-Yo. Iedereen die in de jaren 90 van hip-hop luistert, heeft geluisterd, die kent haar natuurlijk. Maar ja, misschien is het voor jou, als je uit de andere generatie komt, nog niet helemaal de gesneden koek. Maar dat maakt niet uit. Verdiep gewoon in de artiest Yo-Yo. Hele sterke vrouw. Samen met my guy Mars heeft de tune Slide nou veel uitgebracht. En ik vind het wel dope om dit te kunnen draaien. Na Saucy Santana. Quiet on the Creek. Daarna Murder. Met Cozy. Hele dope tune. Turks natuurlijk ook. Want het lijkt alsof Murder compleet is overschakeld in het Turks. Terwijl die natuurlijk gewoon ook Engels of Nederlands zou kunnen spitten als hij dat zou willen. Maar die Turkse shit brengt hem goede dingen. En daar ben ik blij mee. 100%. En iemand die ook altijd eigenlijk wel gewoon natuurlijk aan de voorgrond heeft gestaan van de ontwikkeling van toch wel hip-hop culture. Ook in Nederland en later als labelbaas is Jiggy J. Hij is natuurlijk Noah's Ark ooit eens een keer begonnen als een soort van platform om zijn eigen muziek op te gaan releasen. En daar heeft hij later wat artiesten bij verzameld. Hef is daar natuurlijk. Murder is weer terug. Dat is het goede nieuws. Kraantje Papi zit daar ook natuurlijk. Er zijn nog veel meer namen die ik kan gaan droppen. GPHG, dat is dan nog de enige die ik even doe. Vind ik gewoon tof om te doen. Maar de labelbaas kan zelf ook gewoon aardig rappen. Dus ja, man. Dat zijn die hele dope dingen. En hij heeft nu gewoon weer een tune uitgebracht. Upside Down. En ik wil hem sowieso 100% graag met je gaan delen. Dus je gaat luisteren naar Jiggy J met Upside Down. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de doopste tunes. Aight?

0: Ja toch, sowieso luister je naar Rick North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro. Je hebt net geluisterd naar de tune van de Flipmode. Nee, van de Beatminers met Take That. Featuring Flipmode Squad en Finja Mojica. Hele lekkere tune. Komt een beetje uit die raucous tijden ook. Je kunt veel op het album Brace for Impact, als ik het goed heb. Dus ja, maar dat is een productiealbum. Beatminers bestaat uit Mr. Walt en Evil D. Goeie shit in elk geval staat daarop. Dus daarom dat ik zoiets denk, ik moet deze weer even terugbrengen natuurlijk. En sowieso ook altijd belangrijk om artiesten die nu ook nog steeds bezig zijn, maar ook al een lang verleden hebben. En dan heb ik het in dit geval over Inspector Deck, die je natuurlijk kent van de Wu-Tang Clan. Oftewel al sinds 1993 muziek uitbrengend. Hij heeft een tune uitgebracht genaamd Shaolin Rebel 2. En die is featuring Sia Law. En daar ga je nu naar luisteren. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de nicest tunes. Aight.
1: Brother! Brother! Brother! Diamonds.

0: Ja man, je luistert sowieso naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en ik heb weer een lekkere playlist voor je. Te beginnen met Inspector Deck met Shaolin Rebel. Altijd goed om Inspector Deck te horen, maar een van de dope, ondergewaardeerde artiesten in mijn beleef toch wel van de Wu-Tang Clan. Want je hebt natuurlijk de sterren zoals Method Man, Raekwon natuurlijk. Die altijd wel echt way out there zijn. Maar Inspector Deck toch altijd wel een goede stille kracht altijd voor mij in de Wu-Tang Clan. En zo stil is hij niet altijd, want hij pakt vaak de show, pakt hij wel op de verses van de Wu. Maar nu ook gewoon solo weer en nog steeds gewoon on point. Dus ja man, ik ben daar blij mee. Dat zijn die goede dingen. Daarna Nems en Ron Browns. En die tune, ja man, die featuring ASAP Ferg. Dat sowieso. En ik ga hem er even bij pakken natuurlijk om het even goed te hebben. Ja man, High Regard featuring ASAP Ferg. En dat kun je vinden op I Should Boom You Too. Dat zijn die goede dingen in elk geval. Daarna Dingerman, Pavlonian Effect van natuurlijk Your Old Droog featuring A. Reeves en Master Ace. Master Ace came van de Juice Crew trouwens. Dus dan Old School Legend ook. En Young Droog. Dat Your Old Droog, dat is zoiets als van jouw oude beste vriend. Daar moet het voor staan zo ongeveer. En de laatste tune is van Migo Heaven. En dat is sowieso ook een lekkere tune. En nu is het tijd om je sowieso ook weer te gaan blessen. Met meer dope muziek. Even kijken hoor, wat gaan we eens doen? Het wordt sowieso een lekkere tune. Natuurlijk van Curious. Ja, dat is hem. Say Like That, I Am. Curious was ook een legendarische artiest sinds de jaren 90 muziek maken. Dus daarom got to celebrate that. Met DJ Lopro met de nice tunes. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio, right?
1: We don't care, we do the old school, we do the new.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
5: Dit is het Galaxy Nieuws. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
6: Galaxy Radio.

0: Ja, die heb je lang niet meer gehoord, hè. En ook hebben we nog een interview met creatieve duizendpoot Mike Redman. Dit alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, you know what I'm saying?
2: Bring the real
1: hip-hop
2: back. Bring the hip-hop back.
0: And back.
3: With more bangers on Galaxy Radio.
2: We wreck the culture.
4: You're not just up late. You're up with Rosa G. Let's ride. This is Rosa's World.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hippen, ik moet bellen, even fijn.
1: Jacques Chirac.

0: Galaxy. Your daily dose of sunshine.
1: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

interieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn vakje zit geschaad op formulier. Alleen

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.